0: Ze woonden Sinterlubbe om de tuinboot te tuinboot te zitten konden. Ze mooi het jong. INX. Yes, heet jong. Meer Sensation komt dit. Dan komt nog een hoge mooie. Wat dan nog mooie scriptussen.
1: Zo, daar. Ihr hört immer noch Rotje Plau und schöne Grüße an alle Rotje-Hörer. Jetzt geht langsam die Sendung zu ändern.